0: monsters in my head. It's a battle I won't win. It can't go on forever. Here's holding on together.
1: Dat zijn nog een beetje. Hier,